Professor Jax en Timmy Trumpet. We own the night. Patrick O's Castle. Maar dat is niet normaal. Schrijft mooi nogmaal Bert. Was hören wir da? Du hast morgen geboortzaak. Dan zeggen we nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag en veel gezondheid. Of dat du nog zeer lange overleggen kannst. Groes und mach weiter so aus Kassel. Danke. Dankeschön, Kassel. Dankeschön, Patrick. Und ja, morgen Geburtstag. Richtig.